kregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie twee Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Oekeloen met het NOS-journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het 3-daagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Zij hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Spotify.
1: Het nieuws van 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De deal over de lagere importheffingen tussen China en de VS is met 2 maanden verlengd. Dat meldde de VS kort na de aankomst van de Chinese president Xi. Xi gaat in de VS met president Trump praten over onder meer handel en technologie. Grote doorbraken worden niet verwacht. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven laat groeien. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Wanneer de wedstrijden precies zijn en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, vandaag geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarmee worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
2: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
3: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
1: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is de A4 van Rotterdam naar Antwerpen dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Verder staan er wat dagelijkse files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg. De vertraging is daar ruim 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 6 kilometer. Met daar 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Venray.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snelgroeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A4 richting Antwerpen, daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Verder komt de ochtendspits op gang. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat file tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer met daar een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venray.

0: Ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
3: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
2: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt snel drukker op de weg. De meeste files veroorzaken nu zo'n 10 tot 15 minuten extra reistijd. De A4 richting Antwerpen is nog helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen door een politieonderzoek na een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. Omrijden kan vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en de A58... Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file door een ongeluk. Tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is 1 rijstrook dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum zo'n 20 minuten vertraging tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer file en daar is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
6: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
5: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
6: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
5: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
6: Duur?
5: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
7: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een rondvraag onder leden. Het weer, zon en wolken, het wordt 16 tot 19 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land lost geleidelijk aan op. De langste files van dit moment staan nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 7 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum 14 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof langzaam rijden over 13 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer met een kwartier op onthoud. A59 naar Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch, tussen de afrit Helvoort en Vught 4 kilometer file en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wat is er nog over van mij? Gaf mijn ziel en zaligheid met in mijn hoofd ik word rijk. Mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 9 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst, de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
3: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
2: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
4: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
2: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits geleidelijk aan op. Het is nog wel druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Op de A58 van Breda naar Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof, langzaam rijden over 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Verderop richting Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Best, 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 20 minuten. A59 naar Den Bosch, tussen de afrit Dussen en Vlijmen, 12 kilometer. Het oponthoud is 20 minuten. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch, bij de afrit Kromvoort, 2 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nacht met Leij Springenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. Het is droog gebleven en bij een zwakke, af en toe matige wind uit een westelijke richting is de temperatuur gedaald naar zo'n 10 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Het blijft de hele dag droog. En bij voldoende zon halen we vanmiddag een maximumtemperatuur van zo'n 19 à 20 graden. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit de noord-noordwestelijke richting.
2: Volg het laatste nieuws ook op X. @omroepvenray.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Geldermalsen, 18 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. In Limburg is de N278, de weg Maastricht-Vaals, in beide richtingen dicht tussen Maastricht en Rijmerstok. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
4: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In een appartementencomplex in Stijn heeft vanmorgen brand gewoed. Een aantal appartementen werd ontruimd. Het vuur is inmiddels uit. De politie heeft 1 persoon aangehouden. De gemeente Weert trekt 500.000 uit voor een evenementenlocatie bij de Stadsbrug. Dat werk moet voor januari klaar zijn, zodat de LVK-finale daar gehouden kan worden. En bij een aanrijding in Kadierenkeer is een motorrijder gewond geraakt. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
4: Omroep Venray. Het nieuws van 11 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld, meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. Het is droog gebleven en bij een zwakke, af en toe matige wind uit een westelijke richting is de temperatuur gedaald naar zo'n 10 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Het blijft de hele dag droog. En bij voldoende zon halen we vanmiddag een maximumtemperatuur van zo'n 19 à 20 graden. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit de noord-noordwestelijke richting.
2: Elke dag, ook voor jou.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Na een brand in een appartementencomplex in Stijn vanmorgen heeft de politie 2 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van brandstichting. De gemeente Weert trekt 500.000 euro uit voor een evenementenlocatie bij de Stadsbrug. Het werk moet voor januari klaar zijn, zodat de LVK-finale daar gehouden kan worden. En bij een aanrijding met een vrachtwagen in Ospel is de bestuurder van een bestelbus gewond geraakt.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. De spanningen tussen de landen zijn onlangs weer opgelopen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Het weer, het is droog en zonnig bij 16 tot 19 graden.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het vuurwerkverbod komende jaarwisseling wordt in vrijwel heel Limburg strak nageleefd. Alleen Horst aan de Maas biedt stichtingen en verenigingen ruimte voor een ontheffing. Na een brand in een appartementencomplex in Stijn vanmorgen heeft de politie 2 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van brandstichting. En de gemeente Weert trekt €500.000 uit om een evenementenlocatie in te richten bij de Stadsbrug. Het werk moet voor januari klaar zijn, zodat de LVK-finale daar gehouden kan worden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt 1 richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in 2 richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de 2 buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuken Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuken Oostrum, altijd vers! Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. De gemeente Weert investeert €500.000 in de Stadsbruglocatie. Het terrein wordt klaargemaakt voor evenementen en gaat later dienen als tijdelijke parkeerplaats. De werkzaamheden aan het terrein beginnen dit najaar. De grond wordt geëgaliseerd en krijgt een verharding, waardoor ook de locatie tijdens natte periodes en in de winter gebruikt kan worden. De werkzaamheden moeten in januari 2027 klaar zijn. Het CBR praktijkexamencentrum in Kerkrade blijft een jaar langer open dan gepland. De organisatie wil rijopleiders ruim de tijd geven om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de geplande verhuizing naar Sittard Geleen. Het voorgenomen besluit om de examenlocaties van Kerkrade, Maastricht en Eurmond onder te brengen op één centrale plek in Sittard Geleen leidde tot veel onrust en teleurstellingen bij de opleiders in de regio. Het CBR hoopt met het uitstel tegemoet te komen aan de zorgen van de rijopleiders. En er komt geen nieuw theater in het Beekstraatkwartier in Weert. De gemeenteraad heeft gisteravond gekozen voor een andere variant. Daarmee krijgt het gebied onder meer een nieuwe bibliotheek en woningen, maar verhuist het Munttheater niet naar het Beekstraatkwartier. Het Munttheater had gehoopt dat het theater en de bibliotheek samen in een nieuw cultuurgebouw zouden komen. Volgens het theater blijkt uit onderzoeken dat die variant op lange termijn de grootste maatschappelijke, culturele en economische meerwaarde had.
1: Radio staat weer aan.

0: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee mannen zijn aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond. De twee verdachten melden zich vanmorgen zelf bij de politie. Het vuurwerkverbod van komende jaarwisseling wordt in vrijwel heel Limburg strak nageleefd. Alleen Horst aan de Maas biedt stichtingen en verenigingen ruimte voor een ontheffing. En na een brand in een appartementencomplex in Stijn vanmorgen heeft de politie twee mensen aangehouden. Ze worden verdacht van brandstichting.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 2 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt, dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt 1-richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in 2 richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weerbericht met Leij Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven en om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 17 à 18 graden. Vanmiddag verandert er weinig aan dit weerbeeld. Er zijn opklaringen, de zon is geregeld te zien, maar er zijn ook wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. De wind is zwak, af en toe matig van kracht en komt uit een noord-noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 20 graden.

0: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee mannen zijn aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond. De verdachten melden zich vanmorgen zelf bij de politie. Het vuurwerkverbod van komende jaarwisseling wordt in vrijwel heel Limburg strak nageleefd. Alleen Horst aan de Maas biedt stichtingen en verenigingen ruimte voor een ontheffing. En bij een aanrijding in Sint-Odiliënberg is een automobilist gewond geraakt. Vanwege het ongeluk werd de N293 een tijdje afgesloten.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer droog, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.

Goedemiddag, het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond zijn twee mannen aangehouden. De twee verdachten van 20 en 47 jaar oud hebben zich vandaag zelf gemeld bij de politie. Allebei de mannen komen uit Roermond. Bij de schietpartij in de wijk Donderberg kwam een man van 21 om het leven. Er is komende jaarwisseling maar één gemeente in Limburg waar eventueel vuurwerk kan worden afgeschoten, ondanks het verbod. Horst aan de Maas laat weten dat verenigingen en stichtingen een ontheffing kunnen krijgen. Die organisatoren van vuurwerkshows moeten dan wel aantonen dat het veilig en verantwoord gebeurt. De meeste Limburgse gemeenten hebben al besloten geen ontheffing te verlenen, alleen Peel en Maas weet het nog niet. Na een brand in een appartementencomplex in Stijn heeft de politie vanmorgen twee mensen aangehouden. Het gaat om de bewoonster van een van de appartementen en een man van 50 uit Heerlen. Ze worden allebei verdacht van brandstichting. De brand in een flatje aan de Stadhouderslaan brak even voor 10 uur uit en was snel onder controle. Wel moest een aantal andere appartementen ontruimd worden. Niemand raakte gewond. En de locatie van de LVK-finale in Weert is eindelijk bekend. Die wordt komend jaar gehouden in een paviljoen aan de Schepenlaan bij de Stadsbrug. De gemeente trekt €500.000 uit om het terrein geschikt te maken als evenementenlocatie. Het werk begint dit najaar en moet voor de finale van het Limburgs Vastelovensleetjesconcours op 29 januari klaar zijn.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen? En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten? Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een Heerlens bedrijf dat handelt in melkpoeder is door de rechtbank failliet verklaard. Het moederbedrijf, een online apotheek, ging vorige week ook al failliet. In totaal raken 39 mensen daardoor hun baan kwijt. Twee mannen zijn aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond. De twee verdachten melden zichzelf bij de politie. En het vuurwerkverbod komende jaarwisseling wordt in vrijwel heel Limburg strak nageleefd. Alleen Horst aan de Maas biedt stichtingen en verenigingen ruimte voor een ontheffing.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt ook in het zuiden van het land langzaam maar zeker alweer op gang. Veel dagelijkse files, de meeste hebben nog niet zo heel veel vertraging. Wat opvalt is de A16, bij daar richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Er stond daar lange tijd een pechgeval, maar alle rijstroken zijn vrij. A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, vertraging nog wel 10 minuten. En tenslotte valt op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Terheide en Waspik 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verslaggevers van meerdere Amerikaanse media is vandaag de toegang tot het Witte Huis geweigerd. President Trump wil niet kritisch bevraagd worden en ontzegde 3 media de toegang. Een rechtbank oordeelde dat de media wel naar binnen mogen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Het speelgoed Squishy Dumpling vormt geen gevaar voor de gezondheid. Afgelopen zomer werden de kneedbare balletjes uit China uit de schappen gehaald vanwege mogelijk schadelijke stoffen. Na onderzoek zegt de NVWA dat het speelgoed veilig is. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is het al behoorlijk druk op de weg. Veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonsveel en de Drechttunnel rijdt het langzaam en staat het stil over 17 kilometer. Vertraging is ruim 3 kwartier. Daar was een pechgeval, maar alle rijstroken zijn in ieder geval weer vrij. A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum, 1 kwartier vertraging. A29 dan Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Alfred Numansdorp gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, vertraging nog wel 1 kwartier. En tenslotte is het opvallend druk op de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen Zon en Breugel en Veghel Noord 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Iemke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
2: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het café in Blerik, waar gistermorgen een explosief afging, gaat op slot. De burgemeester van Venlo heeft de zaak voor 6 weken verzegeld vanwege de openbare orde en veiligheid. Na de aanhouding van 2 verdachten voor de dodelijke schietpartij van zondag in Roermond is de politie vandaag met sleepmagneten op zoek naar het mogelijk moordwapen. En een groep krakers heeft de Oude Watertoren bij het spoor in Maastricht bezet... uit protest tegen het woningtekort en dakloosheid.
4: Omroep Venray. Het nieuws van 5 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de 3 media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP... omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de avondspits ook in het zuiden van het land druk. Met inmiddels ruim 200 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Er stond daar een tijdje een te hoge vrachtwagen voor een tunnelbuis. De wegen zijn, of de rijstroken zijn wel weer vrij. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder ook een half uur oponthoud. En dat heeft natuurlijk te maken met de file op de A16. Dan valt nog op de A50 Eindhoven richting Os. Bij Veghel Noord staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En tenslotte de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg gerezen of 9 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Nadat vorige week online apotheek Disapo in Heerlen al failliet werd verklaard, is nu ook een dochterbedrijf met 4 mensen failliet. Daardoor zijn in totaal 39 mensen hun baan kwijt. Het moederbedrijf had een webshop voor medicijnen in Duitsland. Het dochterbedrijf dat nu failliet is gegaan, handelde in melkpoeder. De bedoeling was eerst dat deze tak zou worden doorverkocht, maar dat is niet doorgegaan. Voor het dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond zijn 2 mannen aangehouden. De 2 verdachten van 20 en 47 jaar oud hebben zich vandaag zelf gemeld bij de politie. Ze komen allebei uit Roermond. Bij de schietpartij in de wijk Donderberg kwam een man van 21 om het leven. Wie de komende jaarwisseling vuurwerk wil afsteken, kan in Limburg vrijwel nergens terecht. Alleen Horst aan de Maas biedt ruimte voor ontheffing op het vuurwerkverbod. Die gemeente zegt dat stichtingen en verenigingen een ontheffing kunnen aanvragen als ze aantonen dat hun vuurwerkshow veilig en verantwoord is. De meeste Limburgse gemeenten hebben al besloten geen ontheffingen te verlenen, alleen Peel en Maas weet het nog niet. En Formule 1, Max Verstappen heeft in zijn Red Bull bij de eerste vrije training op het stratencircuit van Baku de 2e tijd neergezet. Alleen George Russell was sneller. De eerste en tweede vrije training zijn vandaag omdat Azerbeidzjan zondag een oorlogsherdenking heeft. Daardoor is het raceweekend 1 dag naar voren geschoven. Morgen is de 3e training en de kwalificatie, de race zelf is zaterdag.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is, zoals gebruikelijk op donderdag, de avondspits weer hartstikke druk met bijna 250 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel Noord en Waardenburg. Daar rijdt het langzaam over 20 kilometer, kost je een half uur. De A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout Oost en Nieuwedijk 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Oost tussen Sonnenbreugel en Veghel Noord 11 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag, ook voor jou.

0: gaat op slot. De burgemeester van Venlo heeft de zaak voor 6 weken verzegeld vanwege de openbare orde en veiligheid. Na de aanhouding van 2 verdachten voor de dodelijke schietpartij van zondag in Roermond is de politie vandaag met sleepmagneten op zoek naar het mogelijk moordwapen. En een groep krakers heeft de Oude Watertoren bij het spoor in Maastricht bezet uit protest tegen het woningtekort en dakloosheid.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de 3 media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt ook in het zuiden van het land druk, met op een aantal plekken lange dagelijkse files. Zoals de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Born en het Vonderen 9 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Ook 20 minuten vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen knooppunt Vught en Zaltbommel. Een half uur vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht en 9 kilometer file. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen Veldhoven-Zuid en knooppunt Leenderheide 6 kilometer file met bijna 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

mogelijkheden. Welkom bij het programma Florissant, na het klokje van 6. Ik wens jullie heel veel luisterplezier en mijn naam is Johan Rallo. We gaan nu verder met The Weeknd.

0: doen.
1: Dat was een heel mooi nummer van Jean de Wachter met Als ik het anders zou doen. Ja, we verder met een nummer uit 1976. En dat is van Stevie Wonder, Is She Lovely?

0: Dit is Florisant.
1: Wat is Florisant? Florisant is een programma voor en door mensen met mogelijkheden. En wij geven informatie aan onze doelgroep. U heeft net geluisterd naar Zoele Zomer van Dana Willer. Nu gaan we verder met een heel leuk nummer van Sineke en Toen Kwam Jij.

Jullie hebben geluisterd naar Monique Smit met Zomeravond met jou. En we hebben ook nog gedraaid Gebroeders Koen met Mijn Stamcafé. En dat heb ik speciaal gedraaid voor Café 1878 in Leunen. Nu gaan we verder met Robert Pater met China.

0: ik luister naar Frans Teunissen met De Watermolen. En als ik nu op het scherm kijk, dan gaat het dan naar 7 uur. En dat betekent weer het einde van het programma Florizant. Ik hoop dat jullie met veel plezier hebben geluisterd. Ik heb het in ieder geval weer graag gedaan. En hierna kun je nog luisteren naar Aqua. En dan nog een leuk nummer van Jesse Prins. En dan sluiten we af met de kermisklanten met Crazy Accordeons. Na dit programma kun je...
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
2: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla. Onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
1: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het café in Blerik, waar gistermorgen een explosief afging, gaat op slot. De burgemeester van Venlo heeft de zaak voor 6 weken verzegeld vanwege de openbare orde en veiligheid. Na de aanhouding van 2 verdachten voor de dodelijke schietpartij van zondag in Roermond is de politie vandaag met sleepmagneten op zoek naar het mogelijk moordwapen. En een groep krakers heeft de Oude Watertoren bij het spoor in Maastricht bezet uit protest tegen het woningtekort en dakloosheid.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van

0: op bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
1: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste anti-schuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
0: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
2: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
0: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij in het zuiden van het land, maar wel nog een opvallend lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Deil gebeurde aan het eind van de spits nog een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 15 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En welkom weer bij een nieuwe aflevering van Volksmuziek Zong, het Volksmuziekprogramma van Omroep Venray. En dat is aflevering 1441. Tot de klok van 9 uur gaan we u meenemen naar de gezellige muziek die afkomstig is uit de Alpenlanden. We zijn begonnen in Oostenrijk, in het Tirol, met Viera Blech van hun nieuwste cd, de titel Kein Ende Nacht. We gaan verder zometeen met de Eigenheimer muzikanten uit Zonnebreugel. Het orkest bestaat helaas niet meer, maar ze gaan een mooie titel voor u brengen, Knarek. Zometeen aansluiten natuurlijk de artiest van de maand. En natuurlijk komen we verder op een uitzending natuurlijk nog graag bij je terug om de verdere aankondiging te doen. Ik zou zeggen, veel plezier met wederom een aflevering van Volksmuziek met Zwong.

de artiest van de maand. En dat was muzikante Kusje Besser. Ja, we gaan eventjes een blokje Limburgs doen. Van Limburgse twee dames, twee zangeressen. Die toch de Duitse muziek een warm hart toedragen. En dat is Marleen Mols en Marleen Rutte. 1000 maal belogen. Ja, dan kunt u al raden van wie dat de titel is. En de andere zangeres zal een andere icoon uit Duitsland gaan vertolken. Ik zal nog eventjes niet verklappen wie dat Marleen Rutte gaat vertolken. Maar Marleen Mols zal de titel laten horen van Andrea Bjerkmit. 1000 maal belogen.

En dat was uit Hunsel Marleen Rutte met de DJ Ozzy Medley. Ja, en dat waren natuurlijk allemaal herkenbare melodieën. En zeker in deze weken rondom de Oktoberfesten die links en rechts allemaal beginnen of al zijn geweest. En de komende weken natuurlijk ook zijn in de landen en Duitsland. We gaan verder met het Böhmisch momentje. Allgäu Böhmische, dat is het orkest wat we deze week hebben uitgezocht als het Böhmische momentje. Dus we gaan beginnen met een titel die u allemaal herkent van Ernst Mosens, een Nederlander muzikant met Sterner der Heimat. Klablonzer Perlen, dat zal de polka zijn die we gaan vervolgen daarna. En natuurlijk, ja, Ein Traum von gisteren. Dat is de titel die we als laatste laten horen in blok van 3. Daarna een agenda. En dat verwijst dan weer door naar het Meerische Gevoel. Het tweede uur, ja, dat staat eigenlijk nagenoeg in het teken van Meerische muziek. Dus voor de liefhebber van de Meerische muziek, die kan zijn hartje ophalen. In het bijzonder, en dat hebben we zojuist nog geregeld, zullen we met Ruud van Dedde zometeen terug gaan blikken op het leven van Wim Verstegen, die ondanks helaas is overleden op 90-jarige leeftijd en toch veel heeft betekend voor de blaasmuziek in Nederland en vooral in Beringen. En daar zullen we straks in de tweede uur een gedeelte, een interview mee hebben met Ruud van Dedde, die hem heel goed kende en ook vele jaren klaar heeft gestaan, op wat voor manier dan ook, voor Wim en zijn vrouw. En daarom als dank aan Wim zijn activiteiten voor de blaasmuziek. Zullen we dus een geheel uur Tsjechische muziek laten horen. En daarmee ook nog een kort gesprek of een gesprek met Ruud van Dedde van Ruud's Music Magazine. Maar nu is het tijd voor Allgäu Böhmische.

Dat was uit Duitsland Algo Böhmische met Ein Traum von gestern. We gaan verder met ten eerste de agenda. De agenda, ja, een van de laatste weken, en ik geloof de laatste week, is aangebroken van muziek onder de toren in Panningen. Het wordt deze keer opgeluisterd door een tweetal orkesten, één Brabants en één Limburgs orkest, weten de Heidevelder muzikanten en blaaskapel Blooskracht uit Nederweert Eind. Dit vindt allemaal plaats bij het Raadhuisplein in Panningen, met bij het podium onder de toren, vanaf de klok van 2:30. Dan op zondag een optreden in Reuver van, even kijken, van Grasbees in onze biergarten. En dat vindt dus allemaal plaats in Reuver. Er is ook een frühshoppen met die stalfreunde en dat vindt plaats in Knechtsel vanaf de klok van 11:00. Zo is er ook een jaarconcert van de Limkeulers in Angeren. En dan gaan we weer de maand oktober begroeten. En volgende week zaterdag 3 oktober... dan is er in Montfort het Oktoberfest met verschillende deelname van orkesten. En daar onder andere deelname van de aardbeienplukkers uit Roelevaarsveen, de Heitere Kapellen uit Montfort, maar ook de Liemers Böhmische uit Zevenaar. Zo een x-aantal orkesten zullen dus het podium gaan betreden in Montfort. Iets dichter bij huis, en dan wel in Beuge, is blaasmuziek in de regio. Oftewel een viertal orkesten uit de gemeente Land van Kuik. In MFC, het kruispunt in Beuge, zullen de viertal orkesten uit Land van Kuik op intreden. Blaaskapel Stesti, die Stevenslender, blaaskapel Haps en blaaskapel Freundecho uit Overloon. En dat wil de pret niet drukken. Voor het volgende weekend zal het dus gezellig zijn, onder andere in Beuge. We gaan verder met de uitzending en dat gaan we doen met de meretje klanken van Veselka, de Zuid-Böhmische polka. Ja, ondanks is Ladislav Kubis ook helaas ons ontvallen. Maar zoals we zeiden, dat is dus ook in het tweede uur dat we daarna gedacht is van Wim Verstegen uitgebreid een merisch uur gaan maken. En ook in samenspraak met Ruud van Dedde, die hem als goede ondersteunende persoon kende van het festival in Beringen. Blanitska is de tweede titel die we gaan laten beluisteren van Vesely Trompeti zal de titel klinken. En Pro Tenor zal gespeeld worden door La Giranca. Veel plezier met het Merische Gevoel.

En dat was het Burmische, Meerische gevoel alweer. En dat was het laatste La Charanga. We gaan verder met de uitzending en dat gaan we doen met de klanken die we klaar hebben staan van de Rieder Giffelstürmer, de artiest van de maand, Neue Modisches. En daarna gaat u luisteren naar Klingen Blech, een mooi orkest uit Duitsland. Ich tanze so gerne mit dir. En zo gaan we alweer richting de klok van 8 uur alweer, voorzichtig. Maar zometeen naar Klingen Blech gaan we het laatste deel in. Ik zou zeggen, veel luisterplezier met de artiest van de maand, de Rieder Giffelstürmer.

De vlotte muziek uit Duitsland. En ja, zo gaat dat er in de Oktoberfestperiode natuurlijk echt op aan. En zeker daar in München met al dat bier. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 8 uur alweer. Met zo'n kleine 7 minuten dan zijn we aan het einde van dit eerste uur. Het tweede uur, zoals ik al zei eerder, zullen we stilstaan bij het overlijden van Wim Verstegen. Een icoon in de blaasmuziekwereld. En zeker in de periode dat hij aan het roer stond van de organisatie van het mooie festival in Beringen. Het Internationaal Blaaskapellenfestival Beringen. Waardoor dat u en vele anderen kennis hebben weten te maken met vele onbekende, bekende en zeker de Tsjechische orkesten. En verder zullen we dan ook gaan praten met Ruud van Didde over dit alles die hem extra goed kende. Maar tot de klok van 8 uur gaan we onder andere nog luisteren naar een orkest wat volgend jaar ook naar Nederland toe zal gaan komen. En wel dan, als ik me niet vergis, op 11 april 2027. En 27 december 2027 zal het volgende orkest naar Nederland gaan komen. Want dan hebben we het over Alexander Hoerts, want die Egelander muzikanten. En dat zal zometeen vervolg krijgen met de titel Jonge Muzikanten. Tot na de klok van 8 uur.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand twee mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. Zeven mensen zijn opgepakt, ze horen bij een Oost-Europese drugs.

0: jeugdbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
1: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een Gouden Griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
0: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.

En welkom bij wederom het tweede uur van Volksmuziek met Schoen, het volksmuziekprogramma van Omroep Van Rij. We zijn begonnen met de Poolse mars van een orkest wat genaamd was Mr. Jenka. Ja, en Mr. Jenka is natuurlijk een van de vele orkesten die door de jaren heen en jaren geleden vaak naar Nederland toe kwamen. Maar zometeen zullen we gaan praten met Ruud van Didde over het ontvallen van onze icoon in de blaasmuziekwereld, Wim Verstegen. Op 90-jarige leeftijd, maar heeft vele orkesten naar Nederland weten te halen. Maar ook veel orkesten uit Nederland wisten een podium te vinden in Beringen. Een wonder was dat onder andere het orkest waar we zo meteen mee verder gaan. Dichtbehuist Freund Echo. En daarvan zullen we een tweetal titels laten horen wat u gewend bent op dat tijdstip. En daarna een ander orkest genaamd Moravanka.

0: Ja, en dat was Freundecho. En natuurlijk was dat de mooie smash medley met de mooie klanken van onder andere Moravanka. Ik zeg welkom, Ruud van Derde. Ruud, welkom in de uitzending.
1: Welkom, Rob. Dankjewel.
0: Ja, Ruud, afgelopen vorige week zaterdag toen ontving jij droevig nieuws uit Beringen, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik had contact met Jim Verstegen, de zoon van Wim Verstegen. En Jim deelde mij mede dat zijn vader is overleden afgelopen zaterdag. Ja, inderdaad.
0: Ja, Wim is natuurlijk een icoon geweest in de blaasmuziekwereld. Je hebt een mooie herinnering geschreven op Facebook. Aan de hand daarvan, voor vele mensen die de uitzending beluisteren en op wat voor manier dan ook en geen Facebook hebben, want ja, de leeftijdscategorie die veel naar Beringen gingen, die weten wat voor een persoon Wim Verstegen was. Maar neem ons eens even mee naar 1993.
1: Ja, inderdaad. In 1993 heb ik Wim leren kennen. Ik was toen net een aantal maanden bezig met Ruud's Music Magazine. Dus ik was nog helemaal nieuw in het blaaskapellenwereldje, om het zo maar te zeggen. En Wim was natuurlijk iemand die al tientallen jaren actief was in de blaaskapellenwereld. En ik weet nog dat ik de eerste keer in Beringen kwam bij hun. En ja, we hadden eigenlijk meteen een hele goede klik. En natuurlijk gesprekken over het Blaaskapellenfestival in Beringen. En toen zijn we begonnen natuurlijk ook met reclame maken voor het festival in Beringen. En ik kwam elk jaar één of twee keer bij Wim op bezoek. En ja, we hadden gewoon hele goede gesprekken. Natuurlijk altijd over die blaasmuziek praten. Dat was onze gezamenlijke passie. En zo rond het jaar 2000, toen heeft Wim mij gevraagd of ik het festival niet wilde presenteren. En voor mij was dat helemaal nieuw. Ik had dat nog nooit gedaan. Maar ik vond dat natuurlijk wel leuk om te doen. En dat heb ik toen ook een jaar of 6, 7 mogen doen. En dat waren natuurlijk fantastische tijden. En ik keek natuurlijk ook enorm tegen Wim op. Je moet niet vergeten, Wim is natuurlijk iemand geweest die vanaf het begin van het Blaaskapellenfestival, dat zal in de jaren 60 zijn geweest, ik dacht 64, maar dat weet ik niet zeker. En in die periode, dus er was geen e-mail, geen fax, niks. Dus alle contacten, dat moest via de telefoon, je moest zoeken. Maar Wim die ging toch op zoek naar kapellen die konden optreden in Beringen. En zeker in de jaren 70, 80, om buitenlandse kapellen naar Nederland te halen, naar Beringen. Dat was iets bijzonders. Hij was daar pionier in. En hij wist ook altijd die kapellen naar Beringen te halen die ontzettend goed aansloegen bij het publiek. Of dat nou Moravanka was of in een latere jaren Vlado Kumpa. En hij wist daar gewoon in te slagen. En dat kwam omdat hij gewoon door heel Europa reisde. Om als hij iets gehoord had van een kapel, dan ging hij daar naartoe om zelf te horen van nou, hoe klinken die? Zijn die goed? Is dat iets voor Beringen? En dat deed hij gewoon alle moeite voor om die kapellen naar Nederland te halen. En daar is hij jarenlang, meer dan 40 jaar lang heeft hij dat op een geweldige manier gedaan. Natuurlijk samen met diverse andere drijvende krachten van de organisatie, van het Fanfare Sint-Jozef. Want daar onder die vlag werd het festival altijd georganiseerd. Maar Wim was natuurlijk wel het gezicht naar buiten toe van het festival. En hij was gewoon een icoon en dat zal hij ook altijd blijven.
0: Ja, we hebben dit spontaan bedacht, Ruud, om dit toch eventjes zo aan te pakken. Want ik had onverwachts het gehele uur min of meer Tsjechisch ingericht vanavond. Maar de Tsjechische weg voor Wim, hoe was dat om dat te bewandelen, om daar binnen te komen, zeg maar?
1: Hoe die dat precies heeft gedaan, dat weet ik niet. Maar ik weet wel in die tijd, ik ken die verhalen bijvoorbeeld ook van een goede vriend van Wim. Dat was Wim Pra, die ook een pionier was voor de optredens destijds in Boksel in de sporthal. Mm-hmm. Dat die ook Moravanka en de andere Tsjechse kapellen naar Nederland haalde.
0: En
1: dat was een heel werk.
0: Sloten we elkaar niet de hand van we gaan dat samen aanpakken?
1: Nee, ze hebben het niet samen aangepakt en dat hoeft ook niet. Ze waren wel hele goede vrienden, want ze hebben ook, ik weet dat ze samen fietstochten met hun vrouwen organiseerden. Ze kwamen regelmatig bij elkaar en ook natuurlijk weer om ervaringen uit te wisselen. Het waren echt twee makkers. En Jabin Pradi behoorde natuurlijk ook tot die pioniers. Mm-hmm. Dus dat was een zeer grote vriendschap tussen die twee.
0: Ja, ja natuurlijk. 90 jaar is niet niks. En je hebt met alle respect een hele mooie herinnering aan hem geschreven. Want niet alleen voor het festival heeft hij veel betekend, maar ook voor de samenleving. Hè?
1: Dat klopt. Als het festival plaatsvond in Beringen, dan stond dat hele dorp feitelijk in het teken van Beringen. Er zijn festivals geweest die zelfs al op vrijdag begonnen. Later was het de zaterdag, de zondag. En ook nog de maandag. De hoogtijdagen waren natuurlijk de zaterdag en de zondag. En op zaterdag natuurlijk altijd het leeg. Op zondag bedoel ik het leegruimen na het middagprogramma. En dan gingen de mensen door binnen om ergens een hapje te eten. Vaak naar de Chinees. En dan weer terug naar het festival voor het avondprogramma.
0: Dat ja,
1: het
0: was de
1: waren
0: samen,
1: eigenlijk
0: denk ik,
1: legendarische tijden.
0: Ja, ik zeg dat waren de charme van Beringen. Tussentijd.
1: Dat was het sowieso. Want ja, Beringen, daar ging je eigenlijk naartoe. Ook al wist je niet wat er op het programma stond. Dat wisten de mensen natuurlijk wel. Maar zelfs als ze het niet zouden weten. Nou, de echte liefhebber die ging gewoon elk jaar naar Beringen. Dat was fantastisch.
0: Ja, ja toen dat tijd waren er natuurlijk verschillende festiviteiten. Weet je al aanhaalt. En daar was Beringen gewoon nummer 1 in. En je had het Kapellenfestival natuurlijk hier in Merslo. En in de rechtstoel. Maar ja, daar bleef Beringen toch altijd goed van overeind staan. Ruud, ja, ik merk aan jou dat je toch in een periode zit dat het toch even lastig is om te praten. En dat wist ik ook van tevoren. Ik wens je heel veel sterkte met die komende dagen. Want je zult vast en zeker naar dat afscheid gaan van Wim. En
1: ja,
0: vele mensen zijn met hem samen. En we gaan het rest van het uur ter herinnering aan Wim Verstegen invullen met Merische klanken. Waaronder Mestre Janka, Mora Vanka. Natuurlijk, Vlado Koempan mag er niet aan ontbreken. En uit Tsjechië ook natuurlijk, Toeferanka. Ruud, dankjewel en we spreken elkaar binnenkort weer een keer. En dan gaan we het over een ander onderwerp hebben, wat ook weer met betrekking heeft op 2027.
1: Hartstikke goed en heel veel dank, Rob, weer. Dankjewel.
0: Hoi, hoi.

zeker verschillende keren naar Nederland is gekomen. En zeker ook naar Bieringen. En dat was Toeferanka. Dat zullen de laatste klanken zijn van deze uitzending. En dat gaan we ook doen. Veel plezier met de laatste klanken in deze uitzending. Die we grotendeels laten horen van Toeferanka.

En toe, Frank, zoals we al zeiden, ja, daar zullen we nog binnenkort een vervolg aan geven met de klanken die dan geheel zullen gaan klinken. Wij wensen al met blaasmuziek, dat zijn de klanken die klinken. En dat wil ik zeggen dat dat ook wederom wederzijds is. Ik zou zeggen, graag tot in de volgende keer bij Volksmuziek met Zong, het Volksmuziekprogramma van Omroep Van Rij. En ik zou zeggen, tjus, een miswoud, auf Wiedersehen.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
6: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
5: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt.

0: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: weerbericht met Leij Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het is droog gebleven en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 20 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Komende avond en nacht is het vrij helder en de wind valt compleet weg. Daarbij koelt het af naar zo'n 6 graden als minimumtemperatuur. En vlak boven de grond zou het wel eens een gaatje kunnen vriezen vrijdagochtend. Vrijdag overdag zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog en het wordt aangenaam warm. We halen zo'n 23 graden als maximumtemperatuur bij een zwakke wind uit een zuidelijke richting.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
2: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of het hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.